Huiskamer 1. Pompirke. Huiskamer 2. De Mande. Huiskamer 3. Zadelbek. Huiskamer 4.